Mi nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200

Zij het hier die buks aan het couragen geschikt. Kom rin, zij die doll, hier bist immer willkom. Maast een bier, oder een keul, oder beide tozom. Kom, vertel wat, oder maast niet,

een rentier, ik hef je tiet, maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, een pip tobak.

Ik ben een rentier, ik heb getiet. Maar het vreugde zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal een pip tobak.